Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pipi, pipi, pipi, chuka, chuka, chuka, chuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tjulen trill. Dum, dum, trill. Langketorgel. Rum, dum, to. Langketorgel. Tjulen trill. Rum, dum, trill. Langketorgel. Ta-ta-ta-ta. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pipi-pipi-pi. Tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel.